0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik droom van een wereld.
1: Ik droom van een wereld.
0: Zonder geweld.
1: Zonder geweld.
0: Waar vrede gewoon is.
1: Waar vrede gewoon is.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikt daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtal NL. Muziek uit het Vechtal.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja.

0: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren de mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt al maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.

Ja, ja, goedemorgen luisteraars. Ik ben nu in verbinding hier met de Studio Klaproos, gepresenteerd hier bij Vechtdal NL. Het is een mooie regenachtige zondagmorgen, hè? En voor een groetverzoek of een reactie kunt u reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus nummer luidt die 06 25 35 44 en dan de 79. Dit is hem, Studio Klaproos, Vechtdal NL. Deze mooie zondagmorgen. En dus voor een groetverzoek of een reactie kunt u reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Zeg luister mee, kom eens aan, een goeiemorgen.

Ja, goedemorgen luisteraars. Ik ben hier met de Studio Glabroos, gepresenteerd hier bij Vechtbal NL. Voor de plaat ook in Drein Verklaas, ook in voor de Spion uit Dievenbrug. Ook voor onszelf hier zo, ook in voor de Pionier, voor de Palm en ook in voor de Moeze. We hebben aangeboden door Jan Kamps. Nou Jan, plaat nog niet aan de band. En nu is het ook maar mooi met kerel, hè. Ook in plaatje erin van BZN, speciaal van Jander van Doorstwieken. Plaatje is gedraaid, komt dat zo goed is. Je luistert ook maar mooi met kerel, hè. En voor een groetverzoek of een reactie kunt u altijd reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus nummer luidt 06 25 35 44 en dan de 79. Dit is hem, Studio Glabroos, Vechtbal NL. Goedemorgen, komt de plaatjes weer om. Luister mee.

Ten tweede male is het mij een buitengewoon genoegen de presentatie te mogen verrichten van de Gelderse mobiele eenheid Neumal. Dus, on your bike, zou ik zeggen.

0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat 2 mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Vechtbal ML.
2: Hits van vinyl en schijf.

Ja, goedemorgen luisteraars, tijd in verbinding met de Studio Glabro's, gepresenteerd hier bij Vechtdal. Nou, nog eentje dan. Onze zoon Denriek, die wil graag een plaatje horen van Siska Peters, de Zwarte Kat. Nou, die gaan we erbij zoeken, waar ook in gedraaid. Waarom moet Jan van de Oostwieger plaat nog niet aan de bank heren, hè? Ook een goeiemorgen, de Troska. Plaat nog niet aan de band door richting Dalders. Nu is het ook maar mooi met kerel, hè? Heb je vandaag ook nog wat van de Flippers? Of mooi werk? Ja, zeker hebben wij dat. Nou, Edwin en Margreet toch plaatsen, horen die aan de band. En dus er ook maar mooi mee, hè? En voor een groet, verzoek of een reactie kunt u reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus nummer luidt die 06 25 35 44 en dan de 79. Dit is hem, Studio Glabro's Vechtdal NL. Er wordt ook een plaatje erin van Tom Liet en ook een van Henkie meegaat met de vlam is gedoofd. Speciaal voor Jan uit Ommen. Nou is gedraaid Jan en ik hoop dat ook zo goed is kerel. Klaar nog die aan de band. En ook bedankt voor het telefoontje vanaf die zijde. Zeg luister mee, kom eens aan. Een goede morgen. Moi.

lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Hier is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

Ja, goedemorgen luisteraars, tijdens Benny met de Studio Glabroos gepresenteerd hier bij Vechtdal. En al, noem maar in mijn mooie polka, noem maar in de klomp is gedraaid, komt dus goed is, dus er maar met randen voort met yoga.

Andor en Jaloersen, plaat een hardie kant op aan. En luister ook maar mooi met. Mooi dat je er ook weer bij bent. Graag plaatje van 3 zomers lang van Wilma Vieten, wordt aangeboden door de Lady Zaland. Plaat hoor ik die aan de band, dan luister ook maar mooi met door. Hè. Het is toch mooi weer om te luisteren, wat is niet weer een buiten te lopen. Oké, ze zullen via plaat hoor ik die aan de band, dan luister ook mooi met haar aan de balk.

Ja, ja, goedemorgen luisteraars. Staat in verbinding met de Studio Glabro's, gepresenteerd hier bij Vechtbal NL. En dan in wegdrijven vanaf de localiteiten, erachter opslagen vanaf de Tippen Boulevard. En dan in live gepresenteerd hier vanuit het Stoorgang. Ja, ja. Mooi en gezellig weer. Noem maar in mijn plaatje van de Bambino's met Moedermijn. Waar aangeboden door Jan de Grijdeleman nu om. Nou, Jan en Erma, plaat nog hartstikke aan de band. En luister maar mooi met door in de locatie van Ommen, hè. Goedemorgen, Klaaproos. We zijn er weer bij. Graag een plaatje voor u. Met zachtjes tikt de regen tegen het zolderraam van Rob de Nijs. Veel luisterplezier allemaal. Groetjes van het Ommenkanaal. Ik zeg Herman, of ja, Herman en Tuur. De plaat nog hartstikke aan de band. En luister maar mooi met, hè. En plaatjes gedraaid en het is er ook weer voor, hè. En voor een groetverzoek of een reactie kunt u dus reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus nummer uit die 06 25 35 44 en dan de 79. Dit is hem, Studio Glabro's, Vechtbal NL. Goedemorgen, komt de plaatjes weer om.

0: Dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en lokaal burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.

Ja, goedemorgen luisteraars. We staan in verbinding met de Studio Glabro's, gepresenteerd hier bij Vegdal NL. Op een mooie regenachtige zondagmorgen, hè? Ja, ja. Ook de jongens van het Stijn luisteren weer met. Onze fijne Wilma en Aatje willen graag een plaatje van Jannes met Ga maar weg. Nou, die horen we erin bezoeken. Word ik in me gedraaid. Plaat horen die kant op aan, hè. En dan hebben we nog wat mensen die aan gereageerd via Facebook. Die zou ik hem opnoemen. Dat is Paulien Hulst, Joke Dekker, Andrea Kleinluchtenbelt, Koen Nijdens, Nick Brinkhuis, Sylvia Kremer, Sandra Boy, Martin Ekkelkamp, Ben Schreur, Henk Groenhuis, Heidi van Spijker, Jan Stuifzand, Pruimertijd, Hoera, ja Sander, Plein Hordie aan de band, Roelof Raar, Henry Gers, Vogelparadijs, De Linderhoek en Herman Kalder. Natuurlijk ook Ben Schreur, Sylvia Kremer en Kees Kremer. Plaat horen die kant op aan.

En natuurlijk die lange darm Berend, die wil graag doodse stilte van mooi werk. En dan hebben we ook nog hier man, goede vader voor je zijn. Ja, ja, voor Leander is dat echt. Nou, komt allemaal goed. Pleit is wat aflopen, maar goed, weer verder met de music.

Alleen de jongens. Ik kan er niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de buurt. Eerst de jongens, dan de meisjes.

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schat, van de week hebben we jouw feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
3: Dan bel je toch Twente Verhuur?
2: Doet hij dat ook dan?
3: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
2: En dan zitten wij straks met afwas.
3: Zelfs dat doen ze voor je.
2: Goh, lekker hoor.
3: Van twenteverhuur.nl.
4: Mmm, van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd, dankzij tuingigant.com.
2: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
3: Nee joh, Twente regelt alles.
2: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
3: Twenteverhuur.nl.

Ja, goedemiddag luisteraars. Ik ben in de verbinding met de Studio Glabroos, gepresenteerd hier bij Vegdal NL. En dan gewoon nog een jongen, verder met de jongens van Westeen, want die waren nog niet helemaal klaar. Maurice wil nog graag Zondag van Normaal is gedraaid. En we zijn er allemaal goed over eens. Ook een Kali van Diano Wagner is ook gedraaid. En ik hoop dat het zo goed is. Zijn jongens van het Westeen, die doet het maar mooi met platen hoor. Die gaan de band, hè. En de mensen die aan het moment eet smakelijk toegewenst vanuit deze studio. Ook Lol Albert Rostor in de naam. Mooi dat de ontvangst ook weer goed is. Platen hoor ik die aan de band. En mooi dat je er weer bij bent, hè. Natuurlijk de Tosca. Platen hoor ik die aan de band, kerel. En nu is er ook maar mooi erin. De locatie van Dalsen. Het is hem tot 1 uur. Studio Glabroos bij Vegdal NL. En kunnen we met verder luisteren naar de Beltmanshow en vanom de Moesje. Luister mee, kom eens weer aan. Een goede middag.

Ja, goedemiddag luisteraars. We zijn in verbinding hier met de Studio Glabroos, gepresenteerd hier bij Vechtdal NL. Je kunt verder luisteren naar de Beltman Show en vanaf de Moezee. En volgende week zondag zijn wij er weer van 8 tot 1 Studio Glabroos bij Vechtdal NL. Tosca en iedereen bedankt en ook Dolde Beltman. Ze zijn tot de volgende week ook de Ladies Holland. Platen hangen ook die kant op aan. En mooi dat je een mooi plaatje vindt, hè. Nieuws er nog niet mag er anders gebeurt vanaf deze zijde. Dat was een Studio Glabroos Vechtdal. Een goede middag. Ah, yo!

0: dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

1, 2. Loza is een bijzonder goede middag. Dus Loza is een bijzonder goede middag. Staat weer in de verbinding met de Belmarshow vanuit Nuleusen op de zondagmiddag.

Dus luisteraars, wel een goede middag dus. Dat hebben we in de verbinding met de Belmer Show. Vanuit de Nieuw-Leuzen met praatjes en de praatjes op de zondagmiddag. En ook allereerst de klaproos. Ik ben dan voor de plaatjes. Ik heb er niet zoveel van gehoord, want ik lag nog lekker op mijn bed, hè. Maar de klaproos, ik laat nog even voor jou in de ronde. Dus gezellig met vanmiddag. Losers voor reacties nummer 0633 en dan de 444-990. Dus 0633 en dan de 444-990. Ook mijn vijf moeder in Nieuw-Leuzen. Luister maar gezellig mee. En dan zie je wel vanmiddag wel in verschijnen, hè. Het was een goedemiddag, we luisteren mee. Goed, de Tosca. Ook de Tosca, bedankt voor de reactie. En mooi dat je erbij bent. Luister mezelf met vanmiddag. En bedankt voor de WhatsApp, hè.

Dus luisteraars, veel luisterplezier. Komen ze weer aan hier. Dus de Belmershow vanuit Nieuwleusen. Ook Jans en Ricky, luister mezelf mee. We zijn weer luisteren erbij. Bedankt voor het berichtje. Plein ook dikke de ban. Luister mezelf mee. Jans en Ricky. Even kijken. Komt de Jan, hè?

0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor de grootste

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Dat je dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
4: Vechtbal NL. Van vinyl en schijf.

1, 2, 3. Loza is een bijzonder goede middag. Dus Loza is een bijzonder goede middag. Staat afstemmen op de Welbon Show vanuit Nuloos. Een paar pleisjes en de prijsjes op de zondagmiddag. En we hopen dat weet je de smaak maar van. Loza is voor reacties nummer 0633 en dan de 444 990. Dus 0633. En dan de 444 en dan 990. Komt bij me van Mekander. Ook de Tosca was in me. Even kijken. De Tosca, bedankt voor de reactie. Moest een pleisje zijn van Wilma Vieten met Joop Aksen. Hij is hem gedraaid. Ik hoop dat hij zo goed is. En dus om gezellig met in Dalsen City, hè.

Ook Henry de Pijnier, plan ook Dikke de Wan, luister maar zelf mee in uw leuzen. Samen met Gerda, Hillejan en Florian. En mooi dat jullie er gisteren waren, hè?

Rogers, gaan we plannen draaien hier. Een bijzonder goedemiddag. Het is de Beltman Show vanuit Nieuw-Leuzen. We vechten al NL dus. En we hopen dat de plannenkeuze bij jou staat vanmiddag. Dus Rogers 0633 en dan 444 990. En een goedemiddag en veel plezier.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man op zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

1-3. Luisteren, een bijzonder goede middag dus. Dan in verbinding met de Welbaan Show vanuit u luisteren. Bij Verdal 0 en hopen dat een beetje goed is zo, hè. En dat de klok, tot de klok van 6 uur. En dan kunnen we vanavond verder luisteren naar de Moezen. Vanuit Kerkenveld, hè. Maar zover is het nog niet. We moeten eerst nog een paar uurtjes mee meedoen. Dus luisteraars, voor reacties nummer 0633 en dan 444-990. Dus 0633 en dan 444-990. Ook Sander Pruim, Sander de Poemen, luister mezelf mee door in Dalsen. Mooi dat daar iemand staat en nog super bedankt voor gisteren, kerel, hè. Dat was in Formagander met de zwarte pannenkoekjes, hè.

Luisteraars, ik hoop dat er blijjes in de smaak van vanmiddag. Wil iemand blij worden of laat me weten waar er geluisterd wordt? Dan kan onder nummer 0633 en dan de 444-990. Dus 0633 en dan de 444-990, hè?

Nou, zoals ik laat de poolgame uitlopen hier, dan gaan we verder met de vocalenschrijfjes. Ik wens je veel luisterplezier toe. En een goedemiddag. En voor reacties nummer dus 0633 en dan 444 990. En een goede middag.

Ook Guy die uit Deemsvaart, luister mezelf mee. En bedankt voor de rammel aan je kant. Ik heb de plaatjes in me opgezocht. En kom eens een man lopen. Luister mezelf mee door en trek maar een paar groene knoppels los aan die kant.

0: De luisteraars, zo even een verzoekje tussendoor. Gezellig, graag een plaatje van Roy Orbison. Good night. Goeden de Keitelman, ook Jan de Keitelman. Luister maar zelf mee. Plaat ook Diggerman. Bedankt voor jouw WhatsAppie. En ik heb een plaatje hem opgezocht. En hier komt Jan, hè.
1: My lovely woman child, I found you out running wild with someone new.
0: En de groetjes aan hem, hè.

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

1, 2, 3. Loza is een bijzonder goede middag. Dus Loza is een bijzonder goede middag. Staat hier in de verbinding hier dus met de Weltmanshow vanuit Nulozen. Papleis in de prijs op de zondagmiddag. En hoop dat het zo een beetje goed is. En Loza voor reacties nummer 0633 en dan de 444-990. Dus 0633. En dan de 444 en de 990, hè?

We luisteren mee. En doe maar mijn mooie. Even kijken, doe maar. Een van de Olde Beltman van de Rhapsodies. Wordt hem aangeboden, Hendrik de Pioneer. Dan gaan we hem doen en ik kreeg hem de groeten van de Olde Beltman hier. Ik zou hem een mooie plaat opzoeken, hè? Dus Hendrik, luister mezelf mee door. Samen met Gerda, Helian en Florian. En nogmaals een bedankt voor de komst van gisteren, hè?

Ook Gaidi, uit Deemsvaart, bedankt voor de rammel nog. En luister hem zelf mee door. Ik zou een plaatje hem opzoeken en dan komen ze ook richting Deemsvaart. En luister maar gezellig met door zijn met Jannie.

Dus Loosdijkse Kondigplaat ook weer aan hier. Dus de Belmer Show vanuit Nieuw-Leusden dus bij Vechta NL. Op de 105.6, hè. Dus veel plezier, Kondigplaat weer aan en een bijzonder goedemiddag.

Hier volgt een extra verkeersmededeling. Op de provinciale weg van Maastricht naar Den Helder staat ter hoogte van Friemeldingen bij de Truckstop Discotheek een file van 5 kilometer.

0: Hier is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

1, 2, 3. Loja's een bijzonder goede middag. Dus Loja's een bijzonder goede middag. We zijn nog steeds in de verbinding hier met de Welmershow vanuit Nieuw-Leuzen. En we hopen dat de pluitenkeuze tot nu toe bij je goed is. Je kunt nog meeluisteren tot de klok van 6 uur en dan kun je verder luisteren naar de Moezen. Ook Jordan uit Deensvaart, Jordan IJspeert, luister maar zelf mee daarin. Bedankt voor de WhatsAppie. Moest nog blij zijn van Zwarte Meer en Alzenrode Klaproos. Ik heb ze klaarstaan, dan komt ook zo die Gelderman richting Deensvaart. En mooi dat hij daar weer aan staat, hè?

Luisteraars voor reacties nummer 0633 en dan de 444-990. Dus 0633 en dan de 444 en de 990, hè.

1, 2, 3. Loza is een bijzonder goede middag nog. Dus Loza is een bijzonder goede middag. Je was hier verbonden met de Belman Show vanuit Nieuw-Leuzen. Qua pleisje en de prijsjes op de zondagmiddag dus. En we hopen dat we de pleitkeuze in de smaak mogen vallen vanmiddag. Dus Loza is allemaal bedankt voor de aandacht. Graag tot volgende week. Als alles mee zit, dan ben ik wel weer, hè. Zoals bedankt voor het en tot de volgende. Kalleman wordt hem aangeboden door Henk de Tosca. Ook Henk de Tosca, bedankt voor de WhatsAppie. Een mooie dat je erbij was vanmiddag. En plaats ook met de vrienden goed richting Dalsen, hè.

Dus luisteraars, een fijne avond verder gewenst. En veel luisteren hier bij De Moeze vanuit Kerkenveld. Ook Henry De Moeze, succes vanavond. En zet hem op, hè. Gooi nog één, is het altijd erop en dan gaan we eruit hier, hè.

Dat is Loshuis. Bedankt voor de aandacht. En tot de volgende keer maar weer. We gaan eruit hier in de Moezen. Succes vanavond. En dan gooien we een paar mooie Telstar-kneders erop, hè. Loshuis, bedankt. Tot de volgende. En ajoe.

0: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat er een akkoord met Iran, opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.

Goed, luisteraars, een bijzondere goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. U staat in de vinding hier met de Moes FM. Allemaal de blijdjes hier gevecht al naar op de vaste zondagavond. En we hebben een goede verbinding van spraak en muziek aan. Dus luisteraars, goedenavond. We staan in de vinding hier met de Moes FM. Omdat het blijft hier op Vechtal naar hier op de vaste zondagavond. En dan worden we een verbinding in goede is van spraak en muziek. En voor een eventueel reactieprogramma laat nummer dus 0625 en dan 311 311. Dus 0625 en dan 311 311. Komt voor elkaar hier aan. Ook al rest ook in de Belman Show. Ook in bedankt voor de gebrachte blaadjes van vanmiddag. Was ook in prima van elkaar, Jeroen. Van de Belman Show. En ook in bedankt voor de gebrachte blaadjes van vanmiddag. En dat is ook gezellig meedag in de locatie van Nieuw Leuzen. En ze zijn ook in speciaal voor jou bestemd vanavond, kerel, hè?

Luister maar eens allemaal mee met de blaadjes. De Belman Show. Verder ik de luister in mijn speciaal om draaien voor Anno de Studio Klaproos. Ook Anno, luister eens allemaal mee daar. En luister maar mee daar. Verder ook in het dakleer brandweer mooi. En voor de magenboer, de Bart dus en de vlierenluider. Ook Bart ook in bedankt voor de reactie. En luister eens allemaal mee met de blaadjes. En dat is toch wel weer even, hè?

Goed luisteraars, we gaan beginnen met de vocale schrijvers hier. 0625 en dan 311. Dit is hem, de moeser van vanuit Kerkenveld. Amelim Truiders nu liggen op de zondagavond hier bij Vechtal.nl. En dan komen we op een goede verbinding van de spraak en muziek, hè? 0625 311. We gaan verder met de muziek hier.

Verder was de vangst ook in goede locaties van Oud-Leuzen. Ook Putty van de Zondag Middelbehalen zoek zelf mee daar. En dan moet je mijn volle hand met zachtstand dingen aangooien, hè.

Goed, luistermin blijft erbij. 0625 311 311. Dit is de Moes FM vanuit Kerkenveld. En luister zelf mee met de blaadjes vanavond. Goedenavond.

Weet je wel waar die windmolens voor zijn dan? Ze zijn naar het stroom op te werken, maar als je op plat land woont, dan kun je was drogen. Anders wordt die was niet droog. 100 punten.

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij plussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
3: Dan bel je toch Twente Verhuur?
2: Doet hij dat ook dan?
3: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
2: En dan zitten wij straks met afwas.
3: Zelfs dat doen ze voor je.
2: Goh, lekker hoor.
3: Van Twenteverhuur.nl.
4: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
3: Nee joh, Twente regelt alles.
2: Oh, door kan ik wel aan wennen.
3: Twenteverhuur.nl.
4: Van vinyl en schijf.

Goed, luisteraars, een bijzondere goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. U staat in de vinding hier met de Moes FM. Om het blijft hier op Vechtal, naar liggen op de vaste zondagavond. En ik hoor mijn verbinding in goedheid van spraak en muziek en druk van toestel hier. En dat de gedraaide blijft ook in de smaak vallen, hè.

Goed luisteraars voor een reactieprogramma. Het nummer is 0625. En dan 311, 311. Dus 0625. En dan 311, 311. En dat gaan ze winnen. Daarbij.

0: Dus luisteraars, goedenavond. Er staat een winning hier bij de Moes FM. Om het wijze hier op Vechtal hier op de vaste zondagavond. En ik hoor mijn verbinding in goede standspraak en muziek. En dat de blaad nog in de smaak valt, hè.
1: Now, who the hell is Johnny? Where did he come from? How could he still pitch
0: us? Luister voor de reacties 06-25-311-311. En dan komt hem voor elkaar hier, hè.

Verder even, draai maar even een plaatje van Kim Weld met Nena. En de groetekol van de Pauwboer, ook de Pauwboer luistert mee daar. Plaatje van Kim Weld is ook gedraaid. En ik hoor dat ik hem goed om is. Ook bedankt voor de reactie, de Pauwboer. En dan zullen we mee daar in elkaar van leuzen. En dan blijven we nog even met speciaal voor jullie daar, hè. Verder even, doe maar even een plaatje van normaal voor Raymond, Raamsman, die aan het melken is. En de groetjes komen van zijn zoon. Ook zijn zoon, ook in bedankt voor de reactie, luister gezellig mee daar. En ik zal een plaatje van normaal er ook bij zoeken en dan word ik hem gedraaid, hè. Verder ook in Henry, goedenavond, we luisteren mee. En de groetkom van de Tosca, ook de Tosca, bedankt. En luister gezellig mee daar in Lucas van Dalsen. En dan moet het daar weer geluisterd worden.

Verder was het nog een prima kerel bij de Pauwboer. Lullig op. En dan wordt hem aangeboden door Klesi van de Dostige Bovakkers. Ook Klesi ook in bedankt voor de reacties. Ze zullen mede bij de Pauwboer. Waar we nog in speciaal voor opgestemd. En staat Les Dinsdag nog een prima aan via de 96.5.

Verder moet ik de fluister in Spiesum draaien. En voor onszelf ook in bedankt. En ook in voor Andri. En ook in voor Gerard. En ook in voor Roosmarie uit locatie Dalsen. En dan moest ik mijn blaag draaien worden van Heulen is veel te laat. En ook die ging ook in bedankt voor de telefoon van dat ik aan het luisteren zullen meedagen. Zo blijf ik er ook bij zoeken. En dan word ik in speciaal die kant op aangedraaid, hè.

Ook Putty van de zondagmiddagbal, ook nog in bedankt voor de reactie. Goede nou Leuzenier, nog in bedankt. En Pladi van Trouwe Paar de Hoogen is ook gedraaid. In speciaal voor de Vlierenfluiter. Nog in bedankt voor de reactie, Putty. En Pladi is gedraaid en ik hoorde dat ik hem goed om is. Verder, ik heb nog een kuubslagstand in de aanbieding. En voor de magemoende badje van de Drommelse jongens ook badje. Ook bedankt voor de reactie. Les Rosella mee daar. En Les Rosella mee daar bij de Paboe jongens. En Plamor gaan we ook helemaal een speciaal voor jullie bestemd. Hè? Dus luisteraars, goedenavond. U staat in de verbinding hier met de Moesefam. Om de traditioneel liggen op de zondagavond hier bij Vechtal.nl. En voor de reacties 0625. En dan 311, 311. Komt ook even voor elkaar hier, hè? Goed, we gaan ook eerst verder met de muziek hier. Ik zou zeggen, luister mee, blijf erbij. 0625 311 311. En we gaan eerst verder met de muziek hier. Goedenavond en luister mee.

0: Dit is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden. Op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzegen. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

Goed, luisteraars, een bijzondere goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. Dus ja, de rest is in de winning hier met de Moes FM. Maar we blijven hier op Vechtal, naar hier op de vaste zondagavond. Met een stuk op is hier voor de Vuistweg hier 405.6. En ook in te luisteren via de website van rtvvechtal.nl. En luisteren voor een groetverzoek of telefoonsreactie, luid nummer hier dus 0625. En dan 311, 311, dus 0625. En dan 311, 311. En laat gewoon zo weten waar geluisterd wordt hier op de... Zo weer van de zondagavond niet meer aan. Verder ook in Dutwim ook hier al in, de Klompen, in het Klompendorp. En voor de magenboeren anderen dus in de Pinkelman. Ook de Pinkelman luistert mee daar. We hebben nog in Spees voor bestemd en luisteren zullen mee eigenlijk uit van Stabost. Ook in voor de Pinkelman Junior. En ook een Jantje er aan die kant luisteren zullen mee daar met de blaadjes. En dan moeten we die dag in Frans hier daar.

verder moest ik blijven hem speciaal draaien voor onszelf. En ook hem voor Andrie. En ook hem voor Gerard. En ook hem voor Maria. En moest hem blaag draaien van jouw liefste wens. Dan blijf ik zo terug bij zoeken en dan word ik hem die kant op aangedraaid. Ook hem bedankt voor de telefoon van die kant. En luisteren zullen mee naar Lucas van Dalsen. En moet ontvangen door voor als die daar. En ook hem bedankt voor het belletje van die kant. En luisteren zullen mee naar Lucas van Dalsen.

Verder ook in Putty van de zondagmiddagborrel ook in bedankt voor de reactie. Les Roezelen mee daar. Blijven nog in speciaal vroegbestem kerel en luister ze mee daar. Onder ponyboer en luister ze mee daar, Putty. Dus luisteraars, goedenavond. Er staat een vinding hier met de Moes FM. We hebben de blijzijde de vaste zondagavond hier bij Vecht ALNL. En dan wel in 405.6. Dan kunt u luisteren via de website van rtvvechtal.nl. Verder ook in, doe maar even een mooi plaatje van Jovink voor Raymond Ramsman. En de groetjes komt van zijn zoon. Nou jongens, ook even bedankt voor de reactie, dus we zullen mee daar. Verder even een plaatje voor de Luxor. En de groet ook komen van uit het mooie oud Leuzen. En doe maar even een plaatje van Mieke. En dan wordt hem aangeboden door de pauwboer, ook de pauwboer luistert mee daar. Plaatje van Mieke komt ook een man. En dus we zullen mee daar jongens, daar bij de pauwboer hè. Goed, we hadden ook verder met de blaadjes hier 0625 311 311. Verder even Emine van Janders. En voor de maagmoeder Putty van de zondagmiddagborrel. Putty luister mee daar. En zo'n blaadje van Janders ook erbij zoeken. En verder ook in de Big Bag is bijna leeg. En hij doet mooi. Ook Klesi van de Dostige Bouwvakkers luisteren zullen mee daar. De Dostige Bandenlegger. En ik heb nog een Big Bag hier in voorraad hier staan, hè. Goed, luister mee, blijf erbij. We gaan verder in de muziek hier. Goedenavond, dit is de Moes FM van het Kerkenveld. En we gaan verder in de blijdjes hier. Goedenavond.

0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goed, luisteraars, goedenavond. Dus luisteraars, een bijzondere goedenavond. We staan steeds in de vinding hier met de Moes FM. Om het blijft hier gevecht al, en dan liggen de vaste zondagavond. Maar ze is toch wel blij dat je voor de vuist weg hier. En ik hoor het er ook hem goed om is, hè? En luisteraars, voor de reacties, luid nummer hier dus 0625. En dan 311. Dus voor de reacties 0625 311. Laat gewoon zo weer naar de bij bent. En dan komt ook even voor elkaar hier aan. En verder ook in mijn boerhammelijk ook bedankt voor de bel. Moest een blij gedaan van YouTube. En ook even een plaatje van Bruce. Nou, een plaatje van YouTube is ook al hem gedraaid. En ik hoorde ook hem goed om is. Ook in bedankt voor je belletje. Les is alle middag. In locatie van Gietman. Ook die jongens daar bij de papboer, luister gezellig mee daar. Dat blijft me ook in speciaal voor jullie bestemd daar. Nog een bedankt voor het berichtje en luister maar mee met de blaadjes vanavond. Dus luisteraars, goedenavond. U staat in de vulling hier met de Moes FM. En voor de reacties 0625 en dan 311. En dan komt dan wel in voor elkaar hier. Goed, we gaan ook eens verder met de muziek hier. Luister mee en blijf erbij. 0625. En dan 311. Komt voor elkaar hier, hè? We gaan verder met een plaatje van Don Liberitz met Drainzong. En luister helemaal mee met de blaadjes vanavond. Goedenavond.

0: Dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goed, luisteraars, een bijzondere goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. We staan in de vinding hier met de Moes FM. Om de blijze hier op Vechtal naar liggen op de vaste zondagavond. We zijn een stuk wel blij dat je hier 405 en 6. En ik hoor dat mijn vinding in goede standspraak en muziek, hè? Dus luisteraars, goedenavond. We staan in de vinding hier met de Moes FM. Om het blijft hier op Vechtal en liggen op de vaste zondagavond. En dan worden de vindingen in goed is van spraak en muziek aan. Luister voor de reacties 0625 en dan 311 311. Dus 0625 en dan 311 311. En dan komt het voor elkaar hier aan.

verder moest ik de plaatsen in mijn speechlem draaien in voor onszelf, ook in bedankt. En ook in voor Andrie en ook in voor Gerard. En ook in voor Maria uit de locatie Dalsen. En dan moest een blaad draaien van De Wereld is Leeg zonder jou. Dat blaad is ook gedraaid vanavond en ik hoorde het ook in goede mensen. Het waren ook in fijne blaadjes. En ook in bedankt voor de bel vanaf die kant. En les ons alle meerdere locatie van Dalsen. En dan moet ik erbij waren vanavond, hè. Ook van de wijde locatie voor het nog in bedankt voor het belletje van vanavond. Luister gezellig middag. Vlaanderen gaan we zo in mijn speciale welbestemd dagen in de locatie van Fort. En luister gezellig middag met de blaadjes vanavond. En dan moet de funtie weer gevonden hebben, hè. Goed, voor God is verder met de muziek hier. 0625 311 311. En luister gezellig mee met de blaadjes.

0: Dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend
3: op de radio.
2: Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

Goed, luisteraars, goedenavond. Dus luisteraars, een bijzondere goedenavond. U stond in de vinding hier met de Moes FM. Om met de blijze hier op weg dan naar Lierop de Vasse zondagavond. En dan wordt er mijn vinding in goede afstandspraak en muziek, hè? Luister voor laatste reacties 0625 311 311. En dan worden de reacties opgelezen hier en dan ga ik de band ook uit hier aan. Verder even een plaatje van Atje voor de sfeer van René Kast. En voor de aangeboden Bernard Gugelaar, ook Bernard ook bedankt voor de reactie. Dus we zullen middag elkaar nog even vinden en ook morgen erbij waren, hè. Verder ook in mijn Jan Jansen, de locatie Stappen Zondag in Brank voor het WhatsApp. Luister, zoeken ze mee daar. En ook moordelijke bijbaan vanavond. En, hoe graag hem tot de volgende ronde maar weer, hè. Dus luisteraars 0625 311 311 voor de laatste reacties hier. En dan ga ik zo de band ook uit hier, hè.

Verhoek hem graag tot de volgende uitzending. En voor de Magenboer, Bernard Gugelaar, ook Bernard ook in Brangs. En ook graag tot de volgende ronde maar weer, kerel. Hè? Ook van de wijde locatie Fort ook nog in Brang voor de bel vanaf die kant. Luister gezellig mee daar. Laten we nog hem richting Fort gedraaid vanavond. En ook graag hem tot de volgende keer maar weer, kerel. Hè? Goed luisteraars, we gaan de band uit hier. Dit was de Moesofan van het Kerkenveld. En we gaan de band sturen of laten hier. Ook die beste bellen van het, ook in bedankt voor de reactie. Ik heb de verzoekplaatjes ook allemaal gedraaid vanavond en ik hoor dat ook hem goed om is, hè. Goed, ik laat de klokkenpolka remote lopen van Frits Stein hier en dan gaan we de band ook uit hier. Dus iedereen bedankt en graag tot de volgende keer. Dit was hem, de Moesofan van het Kerkenveld. Dan kunt u verder luisteren morgen naar de Studio Pioneer van de Leuzen. En dan draait iedereen blijft verder, hè. Goed, ik ga eruit hier. Iedereen bedankt en wel rusten.

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 km per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: Muziek uit het Vechtal.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.